As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

was er een rat in een bos vergeet. Ik ben ook verdwaald, trap ik in mijn lint. Papegaai bond echo, kirang kirang mij.

0: Luister FM verkeer.
1: Goeiemôre Lisa. Hoop dit gaan goed op hierdie reënerige oggend. Kaapweg en Cotswoldstraat by Cotswold, daar verkeerslig is buite werking. As julle maar net ons luisteraars kan dat weet. Baie dankie.
2: Baie dankie Maria Kreer vir daai boodskap. Onthou julle is ons oë op die paaie en indien daar enige verkeersnuus is, stuur dit

0: Het is je triple owl voor vandaag. Het was Jakkels Vibes met mijn liefie Glitch. Cascada se Every Time We Touch en Wenzel se Wil Jij Blij. Die sensatie en remix daarvan. Het brengt ons dier na net so na 20 voor 8 en tijd natuurlijk amper vir julle verjaarsdagboodskappe. Stuur het gerust my dier, die nummer is 082-333-667. Verder net lekker muziek, soos net jou lekker luisterstasie kan. Wil kun jy jouself op die paaie vind, indien jy enige verkeersnuus het, kan jy dit ook vir ons deurstuur op ons WhatsApp-lijn. Jy is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

0: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 7 kilogram potato pocket, a 3 kilogram onion bag, and a 3 kilogram carrot bag for just 149 Rand and get a 2 kilogram sweet potato bag absolutely free. And save big on beef 4-quarter packs at only 99.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Volg ons op Facebook en luister FM.

doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dis maandagochtend vroeg, ons was nog zondag in die kroeg. Van die 40.000 mengelmoes was vir ons allemaal een bekie woes. Met dit weer op Sunny gecheat, met die blonde girl was het Angelique. Op naweek kry moes hoen my griep en een uur daarna is het dronk verdriet. Dan sing hy. My Sari Marie, lei so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien. Maar vrijdag is

En dan vind jy hier vir ons om Fanse Plaas, net voor John Fogerty met Ruba Pai en Thysie Bosveld klong met Swak op Moend. Definitieve plek waar ek eendag sal wil aftree. En het is vandag wat ek by jou wil weet, is waar in Suid-Afrika sal jy graag eendag wil aftree, as jy nou die voorrecht het om dit te kan doen. Ons allemaal het maar ons drome, en dit is my droom natuurlijk. Dit is either Paternoster of natuurlijk Swak op Moend. En ek het een hele paar boodskapies al Charlotte sê vir my, hallo Etty, en ek sal graag op Henties Baai wil aftrees. Oeh, Henties Baai is beautiful. Ek stem saam met jou net so mooi plek. Karin sê, middag Etty, en definitief Stilbaai wil ek gaan aftree. Ek het al gewoon, is een stil en een baie mooi plekkie. Baie, baie dankie Karin. Hier is een boodskap van Alta wat sê, middag Etty en Oesterbaai of Hondeklip Baai. Mooi middag vanuit een hartelike warm Pretoria. Goeiemiddag Alta en lekker om met jou, lekker dat jy ingeskakel is hier op Luister FM al die pad van Pretoria. Oesterbaai is baie, baie mooi en baie rustig. Ek het so 2 maande terug het ek die voorreg gehad om saam met my vroukie en vriende van ons daar op hulle strandhuis op Oesterbaai te gaan kuier vir die naweek reg voor die see. Daar is nou vir jou een van die rustigste plekke, seker wat ek nou al in my lewe by was. Daar gaan niks aan nie, maar jy het hierdie mooie, mooie strand voor jou met die see. Dit is regtig waar 'n baie mooi plek en Oesterbaai is ook definitief een baie great plek om af te tree. En baie dankie vir jou boodskap. Nog eniekie wat vir een baie great plek om af te tree. En baie dankie vir jou boodskap. Nog eniekie wat vir my sê, die so waar is jy. Duimpie sê vir my, ek wil

0: Grootbraak omgeving, nog een wat sê Grootbraak, ry net sê George Hartenbos, Oudtshoorn. Oudtshoorn natuurlijk net so'n mooi plek. Dan nog een Mosselbaai, Prins Albert Hartenbos. En so gaan die lys aan, die tyd so 22 minute voor 2. Vertel vir ons bykie, waar sal jy wil aftree die dag? Jou droomplek, as jy nou die voorreg het om daar te kan aftree, waar sal het wees? 082-333-667.
1: Etienne Collins op Leicester FM.

0: Tebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM.

Kurt Herren sê vir ons, bos is my kos. Net vir het Stiniek Stevens, met is altyd lengte natuurlijk in die Boland en Brendan Piper met jou type boer. Tijd so 22 minuten voor 3, amper tyd om te groet, omtrent boodskap ontvang vandag van mense.

0: Luister FM.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
0: Luister FM weer.
5: Ons kyk wat maak jou weer dinge vermoere. Woensdag 13 Mei, Aliwal Noord 8-14, Bishu 10-19, Kraddock 8-16, Dispatch 12-16, 10% reën, Oos-London 15-20, Fort Beaufort 7-17, Graaf-Reinet 9-16, Gramstad 10-17 met 10% reën, Jeffreys Bay 13-17, 30% reën, Mthatha 8-21, Port Alfred 14-18, 30% reën, Port Elizabeth 14-17, ook 30%, Port St. John's 14-25, Queenstown 7-18 en Uitenhaag 12-17, 10% reën. Dis jou weer dinge vanmôre, Woensdag 13 Mei.

was somewhere. En je stil weer een deel van mij beet. En ik slaap val je aan.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Klaasie Frik van Staden het by

gestopt. Goederen afgeleid en vaartwater ingeslukt. 5 uur als eerste hanekraai, die opgestaan uit zijn kooi. Vanaf zijn vierplaat hek aan koolstoel, kopie boerentroes in die kiel gegooid. Met zijn kostblik en koffiefles, achterop zijn fietsenbagage rijdt. Wij klaas hier s'ochtends weer toe en weer

sollicitatie was net één vertrek. Een stoeltafel en een kaart. Patrick Sveien in die voertuig. En een landrap in die achterjaard. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groen spoorweg horloge. Maar die ben niet in hier baan. 40 jaar hou hy die wijzer stop, in die stil van die groot karoo. By die zombies is vir geselskap, in die blauw lucht wolkloos boe. S'nachts hoor hy soms een jak als tjak, of een nacht hy al op die stup. Maar in sy drome is hy die wijzers.

als een gouden goede dienst. Dag zijn laatste werkdag op. Ze is gewoonlijk pakken zijn kostblik, zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra, ook werk toe en gepakt. Hij zit in zijn Beretta, diep in zijn achterzak. 12 uur na de laatste dag, haal hij die 9-mil uit die laai. Leg hij die Beretta op, trek hij sneller in dat waai. Verscheiden scooter klap, die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers val oeral,

aangeslaan de aardse hof. Wat is jouw ziel, wordt hij gevraagd. En dit op jouw laatste dag en op jouw laatste schof. Wat die eerle Dario Luisi heeft mijn leven weg en tik zo waar. Die Landros punke traan, zie nu klaartje naar die hof voor Luisi staan. En die hof daar op de haar, is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf, opgeschort voor 40 jaar.

0: ons op Instagram @luisterfm.
1: As die son die nacht tot ziens in en een nieuwe dag voor jou bring, mag glimlach uit jou spoel en die ochendouse stroop roep, mag vreugde verzadig opvul die slaggaten waarin jij struikel, mag je jubel tot bij jou doel en mag je nooit ooit

tijd snobels draaien. Praat door dit wat was. Partijker waai die wind ons in die lijndraad vast. Somtijds maak ons fouten, ander keer nie.

was gegroeid aan sekelbos en mopani. Geanker in rooi grond en basalt.

Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

Dit was ons vijf gouwe ouwers rug tot rug ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie. Gij Korsten, ek kyk graag so diep in die oor Bob Marley and the Wailers met Buffalo Soldier, Anton Goosen, Stellebos en Nonnetjie en Rian Benali met Sound of a Million Dreams en het afgeskop daar met Mango Groove, so dan some more. Dis nou 25 minute voor 11 op dinsdag die 12de mei 2026 en ons kyk bykie na jou markaanwijsers vir jou trots gebring dier Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar. Ons val sommer met die lepel in die pap en ons trek weg met wit milies, R3,142 per ton, so klein opwaartse verandering. Geel milies, R3,250 per ton, ook so klein opwaartse verandering. Sonneblomsaad, R9,110 per ton. Soos oorgaan na die vruchte toe, piesangs, R7,46. Ek sien al die vruchte omtrend is onder druk, behalwe hier by perskies rond, is al so klein opwaartse neiging. Appels teen R11,11 per kilogram en limoene R13,52. My gunsteling vrug, avokado peer R14,05 per kilogram. Sommer 'n stewige afwaartse neiging in die prys van avokado pere. As ons gaan na die groente toe, aardappels R42,48 per 10 kilogram sak. Hy verander darmse bykie opwaarts. Ek dink nou met die oorstromings gaan heel wat van die groente dalk bykie die daar raak. Tomaties R5,57 per kilogram. Eie R46,74 per 10 kilogram sak, een goeie opwaartse neiging. En as ons gaan kyk dan na knoffel, R54,44, spinasie, R5,40 neiging. En as ons gaan kyk dan na knoffel, R54,44, spinasie, R5,40.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

werkzaam. Toe die wat het vertel nog kinders was, het de ziel geswer wat kind was, maar op zijn manier een man.

waren die kransen, was zijn muren, in die hemel was zijn dak. En zijn vrienden was die donder en die regen. En wanneer hij klappen berg afrol en door een boompies knak, was hij die berg, die storm, alles hier. En die bliksem scheerde die hemel en die windse wolven huil.

0: Luister FM.
1: Ai, ai, die wit boskraai, hier vandaan na Mosselbaai. Oompie wil na Tannie Vrei, Tannie trek haar neus op sy.